0: And
1: Já, Insla, Bísla, and it's time that oh, Mihawk Radio 91.1 FM.
2: Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawallis from way back about the Cry Rock.
0: Vrees maar goed bij iets. Dat zou je nou kunt ik horen. Maar ach, wat. Goed, dat kan het dus. En dan ga ik kijken. Goed, dat kan het. Oh, ik kon dat tijd liep te liggen uit. Vrees maar goed bij iets. Maar dat was de ach. Another act, and I guess war now with Audi. Go and see that. Some skits in my just deal. Yeah, I was. Yeah, I'm sure. Ik weet dat je in de nacht is. Terwijl het je heel kwalijk is. Ach, dat wordt.
3: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Dank je dat ik wil het stelen, Ali. Maar dan moet ik het zo. Dan moet ik het zo ontzettend. Dan moet ik het zo. Maar ik wil het gauw af de tacht. Zieper, weet ik. Die zagen dus die neigoedstuk daar. Af de tacht. Waar voor welk me daar weer. Het is een nikkie. Om aan ik is dit zieper zo af de tacht. Als die zagen, weet ik de sadikst. Het is goed om ze konnet, nee goed is het niet. Ach, goed, eigenlijk is dat konnet. Het is maar goed om ze konnet, dat is niet ik. En zo, ach, soms, dat is dat. Maar het is wel niet echt, die zon, soms. Het is misschien echt, dat is niet heel erg hard. Dit ik eigenlijk in haar, die zegt uit, dat was ik gewoon net, dat ik weet ik echt gewoon. Dat is een idee. Het is komisch, Het is niet echt. Nu zie ik het. Het is niet echt. Het is dan alles gelijk niet. Maar het is zo. Niet echt. Het is gelukkig om dat. Maar zo is het niet echt. Slaag is gelijk. Het is gelijk. Het is gelijk. Het is gelijk. Het is gelijk. Het is gelijk. Het is Ik heb het niet. Hij is goed te kennen met hoe lelijk is dit met zich. Hij is slams goed is. Knemst is het schuldig of niet. Hij Eigenlijk, dat is gek. Dat is niet gek. Wat is het nou met dat? Ik had nog niet z'n afkomst. Eigenlijk. Slims. Eigenlijk. Ziefhams. Wat is dat? Ik had een aantal ziefs. Maar dat was. Na leidde let ik dat allemaal als slotstapel was naar Pieter. Hij is een koekknikje zo. Was een netje. Slims naar Valens gestart. Ik ga naar het schip aan te laten. Hoe leidde
4: ik de oud? Is
0: ja, hij is kwijt, de synergische Wallis, Alkwa.
4: Dat
0: was er een naamste. Hij is maar het ijs, of een oudstand, zodat het knal. Zichtlijkend, hij is dat damnast, kiel maar het is maar net dat ze.
4: En dus, we leiden zich dat ik dat kist in de maast. Was zo, is niet gek.
0: Die ik wil maast is als ding, dat wij goed slecht. Ik dat kist de. De zus is niet. Klaas, nu zie je een kist, dat wij goed slecht. Ja, dat was kies. Maar het kies het in de maas. Het
4: is een kwart dat zo'n 10 minuten. Is een kies.
0: Ja, maar dat is toch. Dat was een beetje. De kanker, de kracht voor de zin dat die moet. Misschien komen ze die daar, de rankjes daar. Ik heb zo alles in trees. Ik heb ze al eens. Ik ga nu met dank een paar zelf tussenkerpen. Ik heb dat gehaald, ik heb ze al eens daar. Jetzt. Jetzt die Schnee, ich bin nicht gelegt mir. Kurz zu Gott. Ach, Jena, das ist gelegt, das hat. Ach, Jena. Und da ist da, was ich mal ein. Das war ein, das war. Ik zou zien hoe die ziedig, ik zou zien hoe
5: het stof.
0: Hij is ziedig, hij is eerst van de god, hij is van de god. Hij kan niet eens namens, als hij die. Dat is niet iemand die een absoluut gezicht heeft. Maar ja, iemand is ook hier net zo'n gezicht in. De kracht gaat. Ja, dat is niet alleen zo'n gemaakt is, dat ik heb gelijk zo'n gezicht. Dat is het gemaakt, als je gaat naar het bed zo. Ik heb niet zo'n acht, soms ik slag acht, daar is niks met dit ik. Maar het is niet. Maar het is. Ik dacht. Ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, Eins möchte ich auf Kirsch. Wenn sie die Folge Zeit haben, kann sie schon nicht bekommen. Ja, Kirch, Kirch, so sehr was. I'm not going to be able to do it.
6: 91.1 FM New Hulk Radio.
0: not much. However, I try to mom to say that much to God. Why we talk so much? Why we talk so much? Because what is it doesn't? Because why? I had to make that a lot. I could connect it to self. So, the hint of I could let it go to the Kawimas. I took to the corner of the Kawimas. And I'm not sitting in Kuskin of us. He puts it to the Namat has a trick. The Sadiqist. What's his wagon? I've shot it at the snake a lot. It's just quite bad. That's good to get that. That's so good to get. Oh, a little bit coming, he's to gain. Next, it's a little bit. Get the eyes, get the boots, the eyes, get the skin again. Get the little bit coming, begin to last it. Ask me, he must. Sy'n sgach am sgol. Mae'n gwisgol ta. Mae'n digl ma'n gael ta'n ei gyd. Fein y dat. Fein y dat. Mae'n gwisgol sy'n sgol ta. Dat yw sy'n ei tymwt. Fe da gyd cydlat. Mae'n sy'n sgol sy'n chi pysio. Dwi'n clic am sy'n sgach. Ia, gwisgol. Allan o'r bys am ynta sgmal. Nid chi a pen i chi mwgd. A oedd hi'n cwtsl. Nid chi'n nid. Nid chi a chyn i chi di yma. Tsgis o fel yn y chont. Mae'n gael gysyn yn mwynhau sgwch yn y chont. Ys mwynhau sgwch yn y chont. Dwi'n tsbeach yn ddim. Chach a chai glas. Chai'r gwyth ni mwyd. Ich kann es nicht mehr, es ist kein Nachfall, weil man das mal lust. Es schmeckt wirklich. Ich kenne das nicht. Ich war das hier, ein kleiner Mann. Aber ich kenne das nicht. Und es macht ganz viel Eis gehabt. Und es ist auch klappt so Eis. Geri gwedig sy'n gyda'r bain gymllt. Sgisodd e, o, dwi'n fynnu ddall. Mae gwedig sy'n achwys yna. O, yma, dan drwy'n stas gael. Nec sy'n digi hawb. Llybogs. Llybogs o'r smadwm gysgu. Mae'n cael ei ddallol am ydw sy'n hyd. Gwyddi chwi'n mwyn sy'n mwyn ddys yn eich sy'n ar hwn llall. Mae'n bwys y ddall chi'n sy'n all. Cy ba bwyl chi. Mae'n gymd yn ddall ddyr. Mae'n ddall yn y tîd yn ddall yn ddall yn ddall. Neki gwydig da, ti warna o'r ysynig chael. Chochwyl ti ddamat o'r bygad ti warna o'r. A yna gwylwg gael. Chyna ti gwych yn sydd sy'n sy'n sy'n sy'n o'r cael cwmt o'r dacwyll o'r. Mae'n bych mae'n o'ch damsg i e. Mae'n cialch mae'n gwneud o'r darcwllau sy'n siarad o. Mae'n eisiau dan cywyd. Mae'n o'ch nabni hyd llyfod i'r warnad. Mae'n eisiau mae'n o'ch dymysg i synnig. Mae'n ffeind y da. A yna gwyl o'r gallwch. Ydy gysylltu ddysg o'r clig, ddysg o'r ddysg o'r ddysg o'r ddysg o'r ddysg. Ti'n gyd yn o'r ddysg yn ddysg. Ydy gysig bach o'r ddysg o'r ddysg o'r ddysg o'r ddysg o'r chlan i gys. Mae wedi cael mynd, so ar y dydw i ddod chi'n gyfyn y clywed mynd. Haldakum achtu moment, will it leave? And then it's still on now. And that is the place to show that at Minat. Moish Kutat yet. Achtu moment, sit down. All think my kek this. This kek is push pretty good, pretty well. And that's not that. That's the quite much. Haben wir jetzt eine Maske ausgegeben, wo Hand ist gemünzt, ist nicht, nicht. Mhm. Das ist mir egal. Ich hätte gerne die Angst, dass es nicht eher mit Tieren kusten hat. Viel von der Tomsel ist ein Kokoinsel. Ich putze die Mütze auf eine Acht. Ich habe mich zu den Mäuten, die der Lust gemacht hat, die hat ein Kerl auf die Tanz im Mund.
3: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Ich denke, es gehört ein Mensch, das Fall. Als Präsident, die Bedeutung zu der Kristallnei. Ich glaube, ich sehe Kiki in der Zeit, die damals. Ich verstehe die Kulik, der Moment. Ich muss es sagen, ich habe es gekommen zu damals als Fall. Ich schaue zu Glück und Monaten an. Ich kann gar nicht zu der Bedeutung zu der Kirche rein.

Quedas cajas o ai, cajas, cajas a outra no quarto. O que me emitiu para aí, nem que me matou de estar. Acho que o alito está aí. Schemes tut. Abstut, the Tatsi, this him. Ye cackle the shit that the quit to get spoham the moon salute day. The clumps the day. At the psuish quit to get light as the nuclear. Dit spoort hij. Achter het lijst is je oost kwijt zo zit op z'n recht. Dit spoort hij. Geen stoot. Schooi hem de moed stoot hij. Dit op z'n Slate, don't go to the man's twigs at the ice. Two will suck dot again. Though I let the memes get less at the game milk. I could do the cake through the ice and I was cussing the Dus het zo wordt. Twee goed ik dacht dat het nou eens gezellig is. En ik school het reis kijken. Ach, en ik zal het de slimst. En ik zal het kijk pak met. Kan het goed, ik zie ze schimmen het eigen gewoon niks, ik pak ze tamnest. Ai, maar ze is kitsk dat die moed zit goed, ik het oor de manst. Ai, ze ken niks de manst, het de tamnest is. Ach, ai, doet de kijk dit zich pak je met. Ik ken na het eerste gecht die dag. Kwaan het goed dag waar. Kwaan het. En ik zal het dan een scheem dat geen gezicht is, maar ik mis het. Het is zich zo deze dat ik goed wil om het. En dat zei ik hem, kwaan het. Ja, dat is het recht. En ik zult het dan schijnt dat ik zich

0: to make a mess. Een goede moet ik, moet ik de man stijgen. Dan ben ik meest goed zo zich tegen. Dat is het laatste goed in het optische. Je is in het optische. En waar ik meest echt in is gezegd, maar ik meest en schijm dat. Stuk moeilijk is goed, ik dacht, je schema. Stuk moeilijk is te zoeken. Ik ga niks kiezen, dan schijm dat, zeg maar, ik meest. Tegen goed, ik te kijken, dit, zeg maar, ik meest. Was in mezelf goed eigen, als ik naam geef, maar hij zei dat het niet is. De man staan zit. En de stukken, geeft goed geld. Ik zie weinig is stijgt, een scherm dat eigenlijk. Maar ik heb de koolis, de koolum. Wees is de koolum, is kima. En dat zei hem, moest ik hem eens. Dan is hem dat ik opgeweinig is. Opgeweinig is kort alt. Maar zo is opgeweinig is. Ich guck mal, du guckst doch gleich dich. Da nutzt dich. Ich bist. Ich bin eigentlich. Kach, zeg is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet zich echt een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten ze dat niet goed. En goed, soms mijn joost, ik dan met de lacht. Het leidt op de kwart, soms mijn joost, denk je. En met de laag dan, ik heb zo hard stoot.
1: This is the song of an Indian doctor whose name was Nunitsam Laich.